to be clair. Ik sliep in angsten die clair. Mijn schat, mijn maat, mijn monster. Alles wie ons kan niet vragen. Wie kan niet uitgenodigd werden. Ik sliep in angsten die clair. Mijn schat, mijn